0: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.
1: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

Daarmee het die tyd nou aangebreek om te groet, maar volgende woensdag aand is ek en Johan Meiberg hopelik weer op ons pos met vars nuus uit die plaaslike en internasionale boekewereld. Tot dan, lekker lees en warm bly. En onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. Tot volgende week, tot ziens.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Side by side.
2: Anke gawo korokorsen a gaditswa ditsubu a la gaditswa de gesondheid. O ga koro ate ga di twa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakunwa tebe nasinala ga sonteit skakel bord kona gaate dango a ga ke ntseshika ngo ga tsae kuta ntashe na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokoro senji a khwara na maga a ntse nasinala ga sonteit skakel bord kona departement van gesondheid kona di khaki tema de kha a lo kha ai kona ta khaki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 ma veno whatsapp ki bor ya khakaro no nomoro he no 6 double no 1 2 3 4 5 6 Dako aki khatai ku ngashin tashinako anakwa hecho kona kwa.

Verslaafan jou dat jy in kramskang aunat sanet jy kree mako aankaat in kreska kram met 12 week amako 17 gaa minuties jy kera kwa programme te aankaat in hengo bori ko khuze te aanka kutati inse ko yams na kwa tanu bori ko khuze radio si anza suri na tati inzingo te aanka kutati in ta im ngiri kisa hien kwa nangye akunga koma di tanu khrat ere kiti khadi twa am sure kumukove tanu manda khan sure sika kha karo tati kwa nehem ngkwa na temu sure akunga kove na tinam nungkwa hakuriki temu aanka iti kwa kha kansi ya havana te gobengo siko karaka itani nkwa nangye mkuri mwa khasure kakuseni ya titano kwa kwa na ikingye hakun okwa mate hadikwa akharat ere klasi kitintano manda khanse nye kukuka ta azite mbori kuhusu chwara ta azite nzite anka kutati nkwina kwa na kwenzi nta ikwa kwa kwa volgende graad erkenners moet maandag school to terechtkom want dis die kinders wat die skool loop nie en die ouers moet hulle skool toe maandag vat want volgende jaar daar sal nie weer kans wees vir hulle om te inskryf by graad R nie. So ouers, as u is een kind se naam luister, moet u is een kind maandag skool toe stuur en hulle se naam is soos volg. No kona kwenzi temu nita hakwa kwa kom. Fritz Hampansa, Failmo Kameri, Renesia Kampasi, Josiah Antonio, Felicity Sinongo, Rian Hampintos, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Christopher Dixon, Abinejo Konsarube, Flafio Luka, Jaden Mankundu, Marinda Alfrino, Kaeno of Kaene, Matoka, Tangan Konange, Hakun, Akoma Titanu, Yako Ansi, Mandahan Engo, Antwana Kus, Nako Suresi, Kasita, Tikonan, Kwanam, sure hetemo ka kobe nungo anka kuzitin kwa kham kwa kuriki khavana ngkona temo garaka e kobe khrat er klasiki nge hakun a ate kre khadi twari ona tan hiki yo khadi twa am manda han ngo sure sika khus na kusita tim nutwenzi khavana ticiya gom Fritz Hampansa Failmo Kameri Renesia Kampasi, Josiah Antonio Felicity Sinongo, Rian Hampantus, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Christopher Dixon, Abinejo Konsaruvem, Flafio Luka, Jaden Mankundu, Marinda Alfrino, Kahane Matoka tangun kwa nangye hakunwa akreke titwena tani hiyako ngun kwa na manda hanengu sure sika kusna kusita tim ta anzi boriko kujitinzi te anka kutati kwa na boriko programe ngese koyams na kwata ha siyako kherisa hiye yen irek amate kwa kakamska tuti siyako kutam.

Dis een van haarie saamsing liedjies van Richard John Smith, That's Why I Love You. Voor dit is die cool sound, smooth ballroom met liedjies soos My Cherie en Please Philippe. Goeienaand, welkom by Kapitein. My naam is Sue Pylers-Labbert en hierdie is die Klipwerf Orkest.

0: Kap het uit met RSG.
1: Dit is natuurlijk een kenwijsie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoek is welkom. Die e-posadres is info by willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en lichte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwijsies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgische opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info by willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
0: Kap het uit met RSG.